0: हर एक काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling.

0: तोरान कराम सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, Fahon FM.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrisch president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Fahon is een radio.

0: सुखा चटनी आप सुनेंगे।
1: म्यूजिक एन इन्फॉर्मेशन बाय फाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Aur dosto, aaj bhi kuch shair aur shairi lekar humne aa gaye hai aur kehte hai pyar ki प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम है आज हमार फिर भी कि कैसे है ना पूछो दिल की हकीकत मगर ये कहते हैं ना कहो ना पूछो दिल के हकीकत मगर ये कहता है कि वो भी बेकरार है जिसने बेकरारी किया है। हमारे यारों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

0: नाम मोहब्बत के लिए इल्जाम तो आया है, फिल्म के नाम है गुलाम।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। अभी आपने किशोर, माफ कीजिए, मुकेश और कोरस से गीत सुन रहे थे रेडियो फाउन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 4 मिनट बाकी है 2 बजने में। आप इश्तिहारे सुनेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523247। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delftmeer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij 2 maal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
1: Hare kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samjhe.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Aur dosto, aaj bhi kuch shair aur shairi lekar humne aa gaye hai aur kehte hai pyar ke प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम है आज हमार फिर भी कि कैसे है ना पूछो दिल की हकीकत मगर ये कहते हैं ना कहो ना पूछो दिल के हकीकत मगर ये कहता है कि वो भी बेकरार है जिसने बेकरारी किया है हमारे यारों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर

een record, ja. Binnen één dag dus zo. Ik record een Guinness Book of World Record mee in Kanam Ayahai Ishikaran. Mr. Sanu en Sadhana Sargam.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. Vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536222747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrisch president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.

0: Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736222747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Dosto, Gito Ki Bahar program. Yahan se hum shuruaat karte hain. Oh, 1996 ka geet hai. Tiger of India, Kumar Shanu aur Sushma Shrestha ke baad hai. Movie album ke naam hai Tu Chhod Main मैं सिपाही और गीत के बोल है चल कर ले थोड़ा सा प्यार कर लेना

0: प्यार किया जाए, ये मस्त वरी, ये मस्त वरी।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अद्वकातन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: दोस्तों, जैसे आपके पता है कि आज हम आप लोग को फिर भी कुछ तख्त नहीं खन तक का यानी कि जौंट गीत हम आप लोग को सुनाएंगे हमारे यारो। और हम चलते हैं एक गीत की ओर, और वो है यानी कि फिल्म का नाम है, हमें जहां तक पता है ये अभी आप लोग को हम बताएंगे कि ये कौन सा धर्मात्मा का ये सॉन्ग है दोस्तों।

0: सवार चलिए फिल्म यानी कि अलका याग्निक इस गीत को गया। फिल्म का नाम है खलनायक दोस्तों।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrisch president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 0703652247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij 2 maal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van €50 miljoen biedt per onderzoeker maximaal €1 miljoen voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren, op deze mooie maandag van 6 juli 2026. Het is de internationale dag van de kus. Hier is het nieuwsoverzicht. Even kijken als ik hem kan krijgen. Hij begint al aan het begin. Ja. Minister Matura, oud-minister Matura, verwerpt beeld dat de vorige regering niets heeft gedaan. VHP-assembleelid Krishma Matura verzet zich tegen uitspraken in de Nationale Assemblee DNA dat de vorige regering onder leiding van de inmiddels overleden Chan Santokki in 5 jaar niets zou hebben gerealiseerd. Volgens haar is dat onjuist en dreigt die boodschap zich bij burgers vast te zetten wanneer zij voortdurend wordt herhaald. Matura zei in gesprek met TBN Prime Alert dat zij de politieke verwijten over het bestuur in de afgelopen 5 jaar schadelijk vindt voor het debat in het parlement. Zij stelde dat verschillende parlementariërs het volgens haar tot hun taak hebben gemaakt om andere partijen of voormalige regeringsleden voortdurend te bekritiseren. Het moment dat je daarmee begint, begin je met een onwaarheid. Dat begint met een leugen, zei Matura over de stelling dat de vorige regering niets zou hebben gedaan. Volgens het VHP-assembleelid blijft een dergelijke boodschap hangen wanneer die niet wordt weersproken. Hoe meer je het herhaalt, hoe meer het tussen de oren van mensen gaat zitten dat we niks hebben gedaan. Dat klopt helemaal niet. Het is niet waar, aldus Matura. Ze stelde dat de vorige regering volgens haar een veel beter land heeft achtergelaten dan zij zelf had overgenomen. Die uitspraak is de politieke beoordeling van Matura. Matura vindt dat de huidige regering zich minder moet bezighouden met verwijten aan haar voorganger en meer met de manier waarop actuele problemen worden aangepakt. Ze noemde daarbij onder meer de hoge prijzen van goederen en diensten, wateroverlast, de toestand van wegen, sluizen, problemen in de landbouwsector en knelpunten in het binnenland. Nu is er een regering in power. Bestuur wordt gevormd door een regering. Neem verantwoordelijkheid. Wat heb je aangetroffen? Hoe ga je verder? Hoe gaan we dit land verder opbouwen? Zei Matura. De voormalig minister van Defensie verwees daarbij naar haar eigen ervaring als bewindspersoon. Volgens Matura moet de regering voortbouwen op wat? Zij aantreft, in plaats van uitsluitend terug te kijken naar tekortkomingen uit het verleden. Ik heb aangetroffen wat ik had en ik heb verder ontwikkeld, verder gegaan. En dat verwacht ik ook van de regering, stelde Matura. Naar haar kritiek op de politieke polarisatie vindt Matura dat DNA in het afgelopen jaar te weinig openbare vergaderingen heeft gehouden. Volgens haar is dat een gemiste kans, omdat burgers moeten kunnen volgen hoe politieke partijen discussiëren over de problemen in het land. Zij zei dat het parlement soms een hele maand geen openbare vergaderingen hield, terwijl volgens haar juist behoefte was aan meer debat en concrete oplossingsmodellen. Matura erkende dat DNA ook commissievergaderingen, veldbezoeken en overleg met stakeholders houdt, maar vindt openbare vergaderingen onmisbaar. Het volk mag weten hoe de discussies plaatsvinden, wat de standpunten zijn van de partij en wat ze doen voor het volk, zei Matura. Volgens Matura moet DNA meer aandacht besteden aan onderwerpen die direct een invloed zijn op het dagelijks leven van burgers. Ze noemde betaalbare prijzen, armoedebestrijding, de olieindustrie, local content en toekomstig economisch beleid als thema's die nadrukkelijker op de agenda zouden moeten staan. Aldus een bericht uit Suriname Herald van oud-minister van Defensie Matura. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

wil SEC wil lokale bedrijven sterker laten meeprofiteren van olie en gas. De Suriname Energy Chamber, SEC, wil meer Surinaamse ondernemingen actief betrekken bij de groei van de olie- en gassector. Volgens Jamal Jansen, trekker van een van de projecten, moeten lokale bedrijven tijdig toegang krijgen tot informatie, begeleiding en zakelijke netwerken, zodat zij optimaal kunnen inspelen op de kansen die de sector biedt. De SEC voert volgens Jansen gedurende het jaar verschillende projecten en programma's uit om Surinaamse bedrijven te informeren, begeleiden en versterken. Daarmee wil de organisatie ondernemingen beter voorbereiden op de mogelijkheden binnen de olie- en gasindustrie. Tot de belangrijkste initiatieven behoren EGO+, Aoli Nafui en de Suriname Energy Guide. Het programma Aoli Nafui richt zich specifiek op jonge ondernemers. De SEC wil hen voorbereiden op de kansen en uitdagingen die de ontwikkeling van de olie- en gassector met zich meebrengt. Volgens Jansen is het belangrijk dat de nieuwe generatie ondernemers vroegtijdig wordt geïnformeerd over de economische mogelijkheden en de gevolgen van de sector. De SEC Energy, Suriname Energy Commission, blijft daarnaast investeren in de Suriname Energy Guide, een platform dat Surinaamse en internationale bedrijven met elkaar in contact brengt. Inmiddels is de derde editie van de gids uitgebracht. Alle bedrijven zijn nodig om de sector verder te ontwikkelen. De Energy Guide biedt ondernemingen de nodige zichtbaarheid en creëert kansen om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Aldus Jansen. Dit gaat verder. Volgens Jansen heeft president Jennifer Simons inmiddels ook een exemplaar van de nieuwste Suriname Energy Guide ontvangen. De SEC hoopt dat de publicatie zal bijdragen aan een grotere betrokkenheid van lokale bedrijven bij de ontwikkelingen in de Surinaamse energiesector. De Chief Executive Officer van de SEC, Orlando Ollenberg, ondertekende onlangs een Memorandum of Understanding met de Energy Chamber of Trinidad en Tobago. De samenwerking is bedoeld om kennis uit te wisselen, contacten te versterken en na te gaan hoe Suriname maximaal kan profiteren van de ontwikkelingen binnen de olie- en gasindustrie. Jansen zegt dat de SEC regelmatig gesprekken voert op presidentieel niveau en met internationale olie- en gasmaatschappijen. Die contacten moeten de organisatie beter in te geven in ontwikkelingen op de wereldmarkt en de kansen die zich voor Suriname aandienen. Volgens Jansen moeten Surinaamse bedrijven beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden binnen de sector. Er moet meer informatie beschikbaar komen, zodat bedrijven weten welke kansen er zijn en hoe zij daarop kunnen inspelen. Goede begeleiding en duidelijke communicatie zijn daarbij essentieel. Jansen roept ondernemingen op zich aan te sluiten bij de Suriname Energy Chamber. Wij moeten proactiever worden en niet langs de zijlijn blijven staan. Ondernemers moeten toegang krijgen tot de juiste informatie en volop deelnemen aan ontwikkelingen binnen de olie- en gassector. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

nationalvoetballers teleurgesteld in oordeel Ten Kate. Henk Ten Kate heeft zich de afgelopen week niet populair gemaakt door te stellen dat Suriname niets te zoeken had op het wereldkampioenschap voetbal. Niet alleen het Surinaamse publiek, maar ook de spelers van de nationale selectie waren teleurgesteld in het oordeel van de oud-bondscoach Henk Ten Kate. Dat vertelde Joël Pirot onlangs in de podcast Wake Up Mix Zone van NPO Staat in Nederland. We hebben het met de groep onderling erover gehad. Het komt gewoon heel slecht over. Al dus de aanvaller van Leeds United, die in maart nog met Nacho meedeed in de WK playoffs tegen Bolivia. Suriname verloor die wedstrijd met 2-1 en miste daardoor kwalificatie voor het WK, dat momenteel plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. De kaarten vonden dat jammer, maar geen ramp. Volgens hem hoorde Suriname gezien het niveau er toch niet bij. Jammer, we hadden het net niet gehaald. Dat doet nog steeds pijn. Maar we hadden er niks te zoeken. Het zou fantastisch zijn, maar je bent een beetje versierzel, zei hij in de podcast Willem en Wissel van Voetbalpremier. Had Suriname zich geplaatst, dan zou het in pool 1 terechtkomen met Frankrijk, Noorwegen en Senegal. Volgens de kaarten was het nagenoeg onmogelijk om uit zo'n groep door te gaan. We hadden de tweede ronde niet gehaald. Je moet realistisch zijn. De woorden van de 71-jarige trainer Henk Ten Kate kwamen hard aan bij de spelers die hij nauwelijks 3 maanden geleden probeerde naar de WK te leiden. Maar de achterliggende reden is dat hij dat zo zegt, daar kunnen we ons waarschijnlijk allemaal in vinden, dat we nooit het WK zouden winnen. Maar om het zo cru te zeggen, dat we er niks te zoeken hebben, is gewoon een beetje pijnlijk, reageerde Pirou. De 26-jarige spits, geboren in Nederland, maar met Surinaamse roots, besloot na een belletje met Ten Kate in januari voor Nacho uit te komen om Suriname te helpen aan een historische kwalificatie voor het WK. In de cruciale playoff wedstrijd tegen Bolivia nam Nacho vroeg in de tweede helft via Liam van Gelderen een 1-0 voorsprong, maar gaf die toch weer uit handen. We waren heel dichtbij, aldus Pirou. Het deed veel pijn, ook voor mezelf als ik terugdenk. In de eerste helft had ik 2 kansen waarvan ik dacht, als ik er eentje had gescoord en we maken in de tweede helft die 2-0, dan winnen we de wedstrijd. Bij winst tegen Bolivia had Suriname weliswaar nog Irak moeten verslaan in de finale van de playoffs. Pirou zegt hierover, dat was nog steeds een grote stap, maar toch, je hebt altijd die what-als momenten in je hoofd. Irak won de finale van Bolivia en plaatste zich voor het eerst in 40 jaar weer voor het wereldkampioenschap. Suriname daarentegen wacht nog altijd op zijn eerste WK-deelname ooit. Tot zover een bericht uit Suriname her. En ik vind Henk Ten Kate, mijn commentaar hierbij is, ik vind Henk Ten Kate ook tegenvallen. Waarom niet proberen? Curaçao was ook niks waard. Het kleinste eiland de deelname onder leiding Dick Advocaat. Maar Curaçao staat op de kaart. En dat zou ook met Suriname gebeuren. Curaçao is de eerste wedstrijd tegen West-Duitsland natuurlijk. Duitsland. Met 7-1 verloren. Maar alleen die ene doel die Curaçao heeft gescoord, heeft ze groot gemaakt. Kijk, landen als een Kaapverdische eilanden, die zijn ver gekomen. Het is een bijna geluk. Zelf Bolivia uit, zelf Argentinië uit te schakelen. Waarom niet proberen? Henk Ten Kate, sorry, maar je stelt me teleur. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mij.

telefoongesprek vooraf tussen president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Balogun kreeg woensdag rood tijdens de 2-0 overwinning van de Verenigde Staten op Bosnië en Herzegovina. De aanvaller had eerder zijn derde doelpunt van het toernooi gemaakt, maar werd na ingrijpen van de VAR van het veld gestuurd na een overtreding op Tarik Muharremovic. Bondscoach Mauricio Pochettino vond dat de actie geen rode kaart verdiende. De rode kaart blijft formeel staan. FIFA heeft alleen besloten de schorsing van één wedstrijd voorlopig niet uit te voeren. Volgens de Wereldvoetbalbond gebeurt het op grond van de artikel 27 van de disciplinaire code. Balogun, de Amerikaan, krijgt een proeftijd van 1 jaar. Maakt hij in die periode opnieuw een soortgelijke zware overtreding, dan wordt de oorspronkelijke schorsing alsnog uitgevoerd naast de eventuele nieuwe straf. FIFA bevestigde zondag dat Balogun, de Amerikaanse voetballer, beschikbaar is voor de wedstrijd tegen België vanavond in Seattle. De Amerikaanse aanvaller heeft daarmee alsnog de kans om zijn land te helpen in de strijd om plek in de kwartfinale van het WK. Trump reageert op zijn eigen sociale media platform True Social verheugd op de beslissing. Hij bedankt de FIFA voor het volgens hem rechtzetten van een grote onrechtvaardigheid. Reuters meldt dat de president Infantino persoonlijk had gevraagd de rode kaart opnieuw te laten beoordelen. FIFA zelf heeft geen inhoudelijke toelichting gegeven over dat contact. De Belgische voetbalbond reageerde fel. De bond stelt verbaasd te zijn over de beslissing en onderzoekt welke stappen mogelijk zijn. Volgens de Belgen schrijft het toernooireglement voor dat een speler na een rode kaart automatisch de daaropvolgende wedstrijd mist. Dat zou de wedstrijd van vanavond zijn tussen de VS en België. De Verenigde Staten en België treffen elkaar vandaag in de achtste finale van het WK 2026. En dit vind ik een oneerlijke zaak. Trump belt als president van Amerika naar de FIFA, naar Infantino zijn vriend, die eigenlijk geen verstand heeft van voetballen, want hij begon Trump, zorg dat ik het zo zeg, maar dat in die bewoording moet zijn, hij begon Trump zijn reet te likken. Door aan het begin, toen hij daar in Amerika kwam, Trump uit niks, een onderscheiding te geven die niet bestaat bij de FIFA. Hij gaf Trump een onderscheiding, een oorkonde van een... Ik ben de naam vergeten. Maar het is een onderscheiding die helemaal niet bestaat. Dus daar begon hij Trump al te likken. En nu gaat Trump hem bellen om een rode kaart van een speler van Trump weg te halen. On hold te plaatsen om te kunnen spelen tegen België zodat ze winnen. Dat is oneerlijk. Dat is een vieze partij, Want het is iets van matchfixing. Net als matchfixing. Je had ook matchfixing om te kunnen winnen. Dan zorgt de keeper dat de goals doorgaan, terwijl hij ze kon tegenhouden. Dat is gewoon matchfixing. En dat Infantino, de FIFA, hierbij meegaat, vind ik een kwalijke zaak. Maar, even kijken, want er is nieuws gekomen. Een België kon tot vanmiddag 2 uur in beroep gaan. België heeft dat gedaan. En even kijken wat het bericht zegt. Even zoeken, want ik zag het bericht even dat België in beroep is gegaan. En UEFA, Europese voetbalbond, schaadt zich achter België in deze. Even kijken. Ik zie het niet. Maar UEFA is zich in ieder geval geschaad achter naar België om in beroep te gaan. Dat kan toch niet? Je bent president van een van de georganiseerde landen. Dan ga je toch je macht tonen waarmee je niks te maken hebt. En de FIFA zegt ertoe. Nee, dat is. Ik vind dat iedereen die rode kaart heeft zich nu bij de FIFA moet melden. Dek mijn rode kaart en anders spelen we niet meer mee. En ik vind dat Nederland samen met België. Er is een Noorse mevrouw van een voetbalbond die daartegen protesteert, al jaren daartegen dit soort politieke manoeuvres protesteert. Ik vind Nederland samen met België, die mevrouw moet aanspreken, laten we protesteren, want dit kan niet. Dit is gewoon matchfixing en dat geeft de voetbal geen recht van bestaan meer. Want hier ga ik naar een politieke spel kijken en dat wens ik niet te kijken. Ik vind, laten alle landen bijeenkomen en protesteren en België de stoot vanavond niet speelt. Met de lasting, ze hoeven niet te spelen. Tot zover om bericht het Suriname Herald over Trump die persoonlijk FIFA belt om een rode kaart van een speler, van een Amerikaanse speler, in te zetten. Tot zover, dit is het Suriname Herald.

bericht luidt: UEFA schaapt zich achter België na FIFA-besluit over Pelagon. En wat je ook doet, Trump en FIFA, hiermee stel je de scheidsrechter, die de man die rode kaart heeft gegeven, die haal je ook neer, toch? Dat kan je niet maken, FIFA, dat kan je niet maken, FIFA. Maar oké, de UEFA heeft zich nadrukkelijk achter België geschaard in de ruil om de inzetbaarheid van de Amerikaanse spits Florin Balogun. De Europese voetbalbond noemt het besluit van de FIFA om zijn automatische schorsing tijdelijk op te schorten ongekend en schadelijk voor de geloofwaardigheid van het WK. De discussie ontstond nadat Balogun in de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Bosnië en Herzegovina met rood van het veld was gestuurd. De aanvaller zou daardoor automatisch 1 wedstrijd geschorst zijn en het duel met België in de achtste finales missen. De FIFA besloot echter de uitvoering van die schorsing voor een proefperiode van 1 jaar op te schorten. Daardoor blijft de rode kaart staan, maar mag Balogun wel uitkomen tegen België. De Koninklijke Belgische Voetbalbond reageerde eerder al ontstemd en stelde alle mogelijke stappen te onderzoeken. De bond vindt dat de FIFA met het besluit afwijkt van de eigen regels, waarin een rode kaart normaal gesproken automatisch leidt tot uitsluiting voor de volgende wedstrijd. UEFA sluit zich nu bij die kritiek aan. Volgens de Europese Voetbalbond is een minimale schorsing na een rode kaart geen maatregel waar tijdens een lopend toernooi uitzonderingen op kunnen worden gemaakt. De organisatie stelt dat de zekerheid van regels essentieel is voor een eerlijke competitie. De UEFA ziet bovendien gevaar in het precedent dat met de beslissing ontstaat. Andere spelers die tijdens de WK rood kregen en een automatische schorsing wel moesten uitzetten, zouden volgens de bond in vergelijkbare gevallen aanspraak kunnen maken op dezelfde behandeling. De kwestie kreeg extra lading door berichtgeving dat president Donald Trump contact zou hebben opgenomen met FIFA-president Gianni Infantino met het verzoek de zaak van Balogun opnieuw te bekijken. FIFA heeft de schorsing vervolgens opgeschort, terwijl de rode kaart zelf niet is ingetrokken. Ook voormalig FIFA-president Sepp Blatter heeft zich kritisch uitgelaten. Hij stelde dat de rode kaarten moeten worden beoordeeld op basis van regels, bewijsmateriaal en onafhankelijke instanties, niet door politieke invloed. Volgens Blatter mag voetbal geen speelterrein worden van politieke macht. België heeft zich inmiddels beroep aangetekend tegen de FIFA-beslissing. Of dat beroep nog gevolgen heeft voor de inzetbaarheid van Balogun in het duel met de Verenigde Staten vanavond is vooralsnog niet duidelijk. Ik hoop dat het gevolgen zal hebben dat de internationale voetbalrechtbank dit zal terugtrekken. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald, voorzien van mijn commentaar.

who's talking. Look who's talking. Pakito Biafi zegt, aden moet storende DNA-leden uit zaal zetten. Look who's talking, my friend. Look who's talking. Stefano, Pakito Biafi schaamt zich naar eigen zeggen voor de manier waarop sommige parlementariërs met elkaar omgaan in de Nationale Assemblée DNA. Hij, Pakito, vindt dat assembleevoorzitter Ashwin Adin harder moet optreden en leden die de orde verstoren uit de vergaderzaal moet laten verwijderen. In een interview met TBN Prime Alert zegt Biafrit dat zowel coalitie als oppositieleden elkaar onvoldoende laten uitspreken. Volgens hem heeft het volk niets aan vergaderingen waarin parlementariërs door elkaar roepen en belangrijke onderwerpen daardoor onvoldoende aan bod komen. Wanneer de coalitie aan het woord is, moet de oppositie haar mond houden. En wanneer de oppositie aan het woord is, moet de coalitie haar mond houden. Laat de mensen uitpraten, zegt Pakito. Volgens Pakito kan het parlement alleen inhoudelijk discussiëren wanneer leden elkaar de gelegenheid geven om hun standpunten uiteen te zetten. Biafrit stelt dat er te weinig wederzijds respect is in DNA en dat burgers daardoor niet de informatie krijgen waarop zij wachten. Hij zegt dat Adin tot nu toe veel geduld heeft gehad met zowel coalitie als oppositieleden, maar vindt dat de voorzitter strenger moet optreden. Volgens Pakito moet het niet uitmaken van welke partij een lid afkomstig is wanneer de vergaderorde wordt verstoord. Het moment dat ze niet weten hoe het hoort in de Nationale Assemblée, moet ze eruit zetten, stelt hij. Biafrit verwees daarbij ook naar recente spanningen in het parlement. Biafrit benadrukt echter dat zijn kritiek niet alleen op één partij of persoon is gericht. Volgens hem schreeuwen parlementariërs aan verschillende kanten van de zaal door elkaar heen, terwijl de samenleving juist behoefte heeft aan serieuze beraadslagingen. Het volk heeft niets aan een zingende kasteel. We willen luisteren, vergaderen en communiceren met elkaar. Aldus Biafrit. Lucas Talking, de man in de tijden van de regering van president Chan Sandoki een zware truc heeft losgelaten op de politie die probeerde de mensen tegen te houden. Die man praat nu, die man Pakito, die de meeste orde verstoorder is, die praat nu. Wel, Sani kan tientje naar Gronda politieeren. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

beleggers zien lichtpunt voor Argentinië, ondanks zware schuldenaars. Argentinië staat in 2027 voor een van de grootste aflossingen van buitenlandse schulden in jaren. Maar internationale beleggers hebben steeds meer vertrouwen dat het Zuid-Amerikaanse land deze financiële uitdaging aankan. Het optimisme is vooral gebaseerd op de begrotingsdiscipline en economische hervormingen van de regering van president Javier Milei, al blijven politieke ontwikkelingen een belangrijke risicofactor. Volgens cijfers van het Internationale Monetaire Fonds, IMF, moet Argentinië in 2027 ruim $32 miljard aan rente en aflossingen op buitenlandse schulden betalen. Daarmee wordt 2027 gezien als een cruciaal jaar voor de economie, mede omdat Milei daarna verwachting een gooi doet naar een tweede ambtstermijn als president. Ondanks diverse financiële verplichtingen is het vertrouwen op de internationale markten de afgelopen maanden toegenomen. Beleggers wijzen op de strikte begrotingsdiscipline van de regering Milei, de teruggedrongen inflatie en maatregelen om de economie te stabiliseren. Ook kredietbeoordelaars zijn voorzichtig optimistisch geworden over de vooruitzichten van Argentinië. De regering heeft de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen om de financiering van de staat veilig te stellen. Zo is opnieuw gebruik gemaakt van obligaties in Amerikaanse dollars op de binnenlandse markt, zijn leningen afgesloten bij internationale financiële instellingen en is gewerkt aan nieuwe financieringsmogelijkheden zonder direct een beroep te doen op de internationale kapitaalmarkt. Analisten verwachten bovendien dat investeringen in de energie, mijnbouw, infrastructuur en landbouwsector de komende jaren zullen leiden tot hogere exportinkomsten en een grotere instroom van buitenlandse valuta. Die opbrengsten worden echter pas vanaf eind 2027 en 2028 in volle omgang verwacht. Tot die tijd blijft de economie afhankelijk van het vertrouwen van investeerders en een voortzetting van het huidige economische beleid in Argentinië. Volgens het IMF is de Argentijnse staatsschuld op dit moment beheersbaar en blijft sprake van uitzonderlijke risico's. De internationale reserves zijn nog altijd beperkt en een eventuele politieke koerswijziging of verlies aan vertrouwen op de financiële markten kan opnieuw druk zetten op de Argentijnse peso en de staatsfinanciën. Voor Suriname, daarom heb ik dit bericht gelezen, voor Suriname is de ontwikkeling interessant. Net als Argentinië bevindt Suriname zich in een periode waarin begrotingsdiscipline, economische hervormingen en het herstel van het vertrouwen van investeerders centraal staan. Hoewel de uitgangspositie van beide landen sterk verschilt, laat de Argentijnse ervaring zien dat financiële markten niet alleen kijken naar de omvang van de schulden, maar vooral naar de vraag of de regering in staat is een geloofwaardig en consistent economisch beleid te voeren. Tot zover een bericht dus staan is, maar ik ben bang dat het Suriname niet gaat helpen, want Suriname voert geen geloofwaardig en consistent economisch beleid. Kijk wat er gebeurt. Money no de, alasaniepsa. Dus Suriname voert geen geloofwaardig en consistent economisch beleid, zoals Milei van Argentinië het wel doet. Tot zover op het Staatsnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Guyana betwist Surinaamse lezing over financiering quarantainebrug. De regering van Guyana betwist de Surinaamse lezing over de financiering van de voorgenomen brug over de quarantainerivier. Volgens de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, Hugh Todd, is president Irfan Ali tijdens het overleg van 15 mei dit jaar niet geïnformeerd over een Surinaams voornemen om de financiering van de brug volledig voor eigen Surinaamse rekening te nemen. De verklaring volgt op het communiqué dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking BIS vrijdag uitbracht. Daarin wordt meegedeeld dat de financiering van de brug al geruime tijd onderdeel is van het bilaterale overleg en dat tijdens de meest recente besprekingen is aangegeven dat Suriname voornemens is de financiering van de brug over de quarantainrivier voor zijn rekening te nemen. Dus Suriname is voornemen om de complete financiering voor zijn rekening te nemen. In een zaterdag gepubliceerde verklaring stelt minister Todd, de Guyanese minister van Buitenlandse Zaken, dat tijdens het virtuele overleg tussen de presidenten Ali en Jennifer Simons op 15 mei geen bespreking heeft plaatsgevonden over de financiering van de brug of over een wijziging van een gezamenlijke aanpak die volgens Guyana sinds het begin van het project wordt gevolgd. Volgens Guyana is het land via de bestaande bilaterale overlegmechanismen evenmin officieel geïnformeerd over een Surinaams voornemen om de volledige financiering van het project op zich te nemen. Indien een dergelijk voorstel formeel was gedaan, zou Guyana dat via de gebruikelijke diplomatieke en technische kanalen hebben beoordeeld. Guyana benadrukt verder dat de brug over quarantainerivier vanaf het begin is opgezet als een gezamenlijk infrastructuurproject. Dus gezamenlijk tussen Suriname en Guyana. Volgens de verklaring zijn beide landen er sinds de ondertekening van het Memorandum of Understanding in 2020 steeds vanuit gegaan dat de planning, financiering, bouw, exploitatie en het beheer van de brug gezamenlijk zouden worden uitgewerkt. Ook zouden Suriname en Guyana gezamenlijk ontwikkelingspartners hebben benaderd om financiering voor het project mogelijk te maken. De Guyanese regering stelt verder dat wanneer Suriname zijn standpunt over de financiering heeft gewijzigd, een dergelijke beleidswijziging eerst via de overeengekomen bilaterale overlegstructuren met Guyana besproken had moeten worden, voordat hierover publieke mededelingen werden gedaan. Tegelijkertijd onderstreept Guyana dat het zich onverminderd blijft inzetten voor de realisatie van de quarantainebrug. Volgens de verklaring blijft Georgetown bereid de gesprekken voort te zetten via de bestaande bilaterale overlegmechanismen met als uitgangspunt transparantie, wederzijds respect, overleg en gezamenlijke besluitvorming. Tot zover bericht uit Staalnieuws, maar dit bewijst weer wat ik het had over Argentinië. Kijk, Argentinië is consistent in financiering en alles. Volgens de IMF is de Argentijnse staatsschuld op dit moment beheersbaar, maar blijft sprake van uitzonderlijke risico's. De internationale reserves zijn nog altijd beperkt en een eventuele politieke koerswijziging of verlies van vertrouwen op de financiële markten kan opnieuw druk zetten op de Argentijnse peso en de staatsfinanciën. Voor Suriname is de ontwikkeling interessant. Net als Argentinië bevindt het land Suriname zich in een periode waarin begrotingsdiscipline, economische hervorming en het herstel van het vertrouwen van investeerders centraal staan. Dus in Argentinië kent men wel begrotingsdiscipline, economische hervorming en het herstel van vertrouwen van investeerders. Die staan centraal. Maar in Suriname staat dit niet centraal. Wanneer komt Suriname zeggen dat zij zelf de bouw van die brug of quarantaine die vier gaan bekostigen, terwijl dat nooit is gecommuniceerd met de counterpart Guyana die ook een deel in heeft. Nou, hoe wil Suriname dat zijn financiële problemen worden opgelost? Tot zover wil ik het staan nu voorzien van mijn commentaar.

Robert Niels, Martinique officieel geassocieerd lid van CARICOM. Martinique is officieel toegetreden als geassocieerd lid van de Caribische gemeenschap, CARICOM. Daarmee telt de regionale organisatie voortaan 7 geassocieerde leden. De toetreding werd mogelijk nadat de Franse regering in juni 2026, dus afgelopen juni, de formele akte van toetreding had ingediend. Daarmee trad de overeenkomst in zaken de privileges en immuniteiten van CARICOM in werking, waardoor Martinique per 16 juni 2026 officieel status van geassocieerd lid verkreeg. De overeenkomst voor het geassocieerd lidmaatschap was al in februari 2025 ondertekend. Bij de afronding van de juridische procedures kan Martinique nu voor het eerst als geassocieerd lid deelnemen aan de 51ste reguliere conferentie van regeringsleiders van CARICOM, die van 5 tot en met 8 juli wordt gehouden in Gros Islet, Saint-Lucia. Martinique is een Frans overzees departement in het oostelijk Caribisch gebied en maakt als integraal onderdeel van Frankrijk tevens deel uit van de Europese Unie. Door het geassocieerd lidmaatschap krijgt het eiland de mogelijkheid nauwer samen te werken met de 15 lidstaten van CARICOM op onder meer economisch, sociaal en regionaal beleid. CARICOM werd opgericht op 4 juli 1973 met de ondertekening van het verdrag van Chaguaramas. De organisatie zet zich in voor regionale integratie, economische samenwerking, coördinatie van het buitenlands beleid, sociale ontwikkeling en samenwerking op het gebied van veiligheid. Met de toetreding van Martinique wordt de samenwerking binnen de Caribische regio verder uitgebreid. CARICOM beschouwt de uitbreiding als een nieuwe stap in het versterken van de regionale integratie en de samenwerking tussen de Engelstalige, Franstalige en Nederlandstalige delen van het Caribisch gebied. Tot zover een bericht uit Star News.

Verdachte meldt zich bij politie na dodelijk geweld aan Johannes Moengrasstraat. In het onderzoek naar het dodelijk geweldsincident aan de Johannes Moengrasstraat, waarbij de 21-jarige LR in de vroege ochtend van vrijdag 3 juli jongstleden om het leven kwam, heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan. De verdachte heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. Volgens informatie uit het onderzoek heeft de betrokken automobilist zich vrijwillig aangemeld op een politiebureau, kort nadat het opsporingsonderzoek was gestart. De man wordt in verband gebracht met de gewelddadige escalatie die voorafging aan het fatale incident nabij een winkelpand in de Johannes Moengrasstraat ter hoogte van Rock Oil. Het incident deed zich vrijdag om 11:15 in de nacht voor nadat de politie van bureau De Uitvlucht via het Command Center een melding had ontvangen van een vechtpartij. Ter plaatse troffen de agenten 2 gewonden en buiten bewustzijn verkerende mannen aan, die beiden zichtbaar bloedverlies hadden. De slachtoffers werden met spoed per ambulance overgebracht naar het gremisch ziekenhuis Paramaribo. Uit eerder veiliggestelde camerabeelden blijkt dat het conflict ontstond toen een automobilist een inrit wilde oprijden en daarbij werd gehinderd door een bromfietser met een duopassagier. Wat begon als een woordenwisseling mondde uit in een gewelddadige confrontatie waarbij vermoedelijk een metalen voorwerp werd gebruikt. De duopassagier liep daarbij ernstig hoofdletsel op. Ondanks medische behandeling overleed LR korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het lichaam van de slachtoffer is op last van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Maar met de aanmelding van de verdachte is deze inmiddels in beeld bij de autoriteiten. De afdeling capitale delicten zet het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie voort. Daarbij wordt de exacte toedracht van het incident onderzocht, evenals de rol van betrokkenen en de eventuele strafbare feiten die zijn gepleegd. Tot zover een bericht uit Star News.

derde sabotage in 4 dagen bij een tillensuurman. Dat is toch vreselijk wat er in Suriname gebeurt. Derde sabotage in 4 dagen. Tillensuur ziet schade aan glasvezelnetwerk oplopen. Voor de derde keer in 4 dagen is het glasvezelnetwerk van Tillensuur doelwit geworden van vandalisme. Dit keer werden glasvezelkabels langs de Indira Gandhiweg moedwillig doorgeknipt, waardoor kranten in onder meer de gebieden Indira Gandhiweg, Citalweg en Livorno-Beekhuizen hinder ondervinden van mobiele telecommunicatiediensten. Tillensuur spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling en doet een dringend beroep op de samenleving om verdachte situaties te melden. Ieder vernielde glasvezelkabel kost volgens het bedrijf minimaal $3000 aan herstelwerkzaamheden. Daarnaast worden honderden klanten getroffen doordat zij tijdelijk verstoken blijven van internet en communicatiediensten. Om de problematiek aan te pakken worden alle incidenten gemeld bij de politie en andere bevoegde autoriteiten. In samenwerking met de autoriteiten is bovendien een actieplan opgesteld om daders op te sporen, nieuwe incidenten te voorkomen en bescherming van telecominfrastructuur te versterken. Ondanks deze maatregelen blijft de situatie volgens Tillensuur zorgwekkend. Het bedrijf investeert voortdurend in beveiliging, toezicht en snelle herstelwerkzaamheden, maar wijst erop dat het onmogelijk is een netwerk dat zich over honderden kilometers uitstrekt permanent te bewaken. Wij doen wat in onze macht ligt, maar zonder hulp van de samenleving en de autoriteiten kunnen wij dit probleem niet alleen oplossen. Het voelt soms als dweilen met de kraan open. Zodra een beschadiging is hersteld, volgt ergens anders opnieuw een incident, zegt algemeen directeur Dirk Lamlakan. Tillensuur investeert jaarlijks miljoenen dollars in de uitbreiding en modernisering van het glasvezelnetwerk om Suriname te voorzien van snelle en betrouwbare telecommunicatiediensten. Elke doorgeknipte kabel betekent niet alleen $1000 aan herstelkosten, maar ook ongemak voor klanten en vertraging van de ontwikkeling van ons land. Deze infrastructuur is niet alleen een investering van Tillensuur, maar een voorziening waarvan de hele samenleving profiteert. Wij vragen de samenleving daarom om te koesteren wat wij met elkaar hebben opgebouwd. Deze infrastructuur is voor ons allemaal alles aan de kant. Tillensuur roept burgers op alert te zijn op verdachte activiteiten in de omgeving van telecomvoorzieningen en dergelijke situaties onmiddellijk te melden bij de politie of andere bevoegde instanties. Alleen samen kunnen wij voorkomen dat deze vitale infrastructuur telkens opnieuw wordt beschadigd. Wij vragen daarom iedereen om mee te helpen, waken over wat van ons allemaal is. Toch bezachtig het bericht staan nu. Ik bedoel, je gaat beschadigen en wie betaalt de kosten? De burger natuurlijk, want die gaan duurder moeten betalen dat die misdadigers, die criminelen, dit niet kunnen inzien, vind ik een kwalijke zaak. Dat zover om de Star News.

dan ga ik naar mijn laatste bericht. Dat zijn de wisselkoersen van de Centrale Bank van Suriname. Voor vandaag 6 juli, 10 uur 's ochtends, Suriname tijd, 3 uur 's middags, Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 37,658 SND terug. Als je US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je de 37,728 SND neertellen. 37,728 SND. Als je een euro verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,784 SND voor terug. Wil je echter een euro kopen, moet je 43,061 SD neertellen. Wil je een euro kopen, moet je 43,061 SD neertellen. Dus makkelijk gezegd, als je 100 US dollars wilt kopen, moet je 3772,80 SD neertellen. 3772,80 SD. Als je 100 US dollars wilt kopen. Wil je 100 euro kopen, moet je 4306,10 SD neertellen. Als je 100 euro wilt kopen, moet je 4306,10 SD neertellen. Ik heb geen 100 euro, ik heb geen 100 dollar, dus ik zou het niet kunnen. Dit was het nieuwsoverzicht. Dan heb ik een uitsmijtertje. Dat komt uit Fijne Dag van Elke Dag een Dag. Wist u dat vandaag, maandag 6 juli, de Wereldkusdag is? Een kus is het beste teken van affectie. Het betekent veel. In iedere cultuur op deze aardkloot is het op elkaar brengen van de monden, de bossie, het toonbeeld van liefde. Reden genoeg om op deze prachtige zomerdag de dag van de kus in het leven te roepen. De Wereldkusdag vindt plaats op 6 juli, dus vandaag maandag 6 juli. Wereldkusdag heeft geen organisator achter zich. En waarom zou het ook? Een kus is niet van iemand. Het is universeel. Liefde heeft geen eigenaar nodig en meer van dat soort termen. Wereldkusdag is een evenement dat leeft onder de mensen, dat zich verspreidt over sociale media en via letterlijke mond-tot-mond reclame. Ja, want Theo Bossie, een mond-tot-mond reclame toch. Ook meedoen? Dat is heel simpel. Gewoon even iemand in uw omgeving tonen hoeveel u van hem of haar houdt. Dus vandaag, maandag 6 juli, is Wereldkusdag. En kus is van niemand. Als je wilt tonen dat je Wereldkusdag hoog houdt, dan Bossie, alasma die emiti. Wel voorzichtig wezen. Nog een Bossie smaakt zomaar. Want je kan iets van baks. Want dat is maar nog breedje dat je kon Bossie zomaar. Zij is voor. Je moet een vrouw voor je buurman. En je kon Bossie zomaar. Een vrouw die je van baks of een karamassa die je van baks. Maar dit en blijf vandaag, maandag 6 juli, Wereldkusdag. En kussen is van niemand. Tot zover het nieuwsoverzicht voor vandaag, maandag 6 juli 2026, om die mooie, zonvolle, zonovergoten Wereldkusdag. Ik had technische assistentie van mijn vriend Rajesh. Rajesh, bedankt. Ik zou zeggen, tegwe, de lieve studio, de coupé kan niet sma voor Johan Bossie. Man of vrouw maakt niet uit, we zijn op Wereldkusdag en het is algemeen. Bedankt, Bos dinsdag, we met woensdag, dag.